0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van Stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè.

0: Daar ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie. In Deurne groeit het protest tegen de geplande heraanleg van de Ter Rivierenlaan. Buurtbewoners verzetten zich vooral tegen de kap van 111 oude bomen. Volgens het district is de heraanleg nodig door problemen met de riolering en om aan veiligheidsnormen van de brandweer te voldoen. In de nieuwe plannen komen ook een middenberm en minder parkeerplaatsen. Bewoners vrezen dat de straat haar groene en open karakter zal verliezen. Ze wijzen op het belang van de bomen voor schaduw, verkoeling en leefbaarheid. Het district wil later 154 nieuwe bomen aanplanten, maar dat overtuigt het actiecomité niet. Buurtbewoners kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen. Daarna zijn ook nog beroepsprocedures mogelijk. De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting 98 miljoen euro.

Een zomerse dag vandaag met hier en daar wat sluierwolkjes en zo'n 27 graden. Ook het verlengde weekend wordt zonnig en warm. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Begin volgende week zomert het verder.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting 98 miljoen euro. Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna 200.000 euro extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks 4 miljoen euro uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie.

0: Hier ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar niet anders als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat hier zijn kunnen blijven. Mag er daar of mag er niet daar met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. En wel, tegenwoordig noemen ze dat autoluw.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes!

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie. Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna €200.000 extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks €4 miljoen uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting €98 miljoen.

Een zomerse dag vandaag met hier en daar wat sluierwolkjes en zo'n 27 graden. Ook het verlengde weekend wordt zonnig en warm. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Begin volgende week zomert het verder.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne groeit het protest tegen de geplande heraanleg van de Ter Rivierenlaan. Buurtbewoners verzetten zich vooral tegen de kap van 111 oude bomen. Volgens het district is de heraanleg nodig door problemen met de riolering en om aan veiligheidsnormen van de brandweer te voldoen. In de nieuwe plannen komen ook een middenberm en minder parkeerplaatsen. Bewoners vrezen dat de straat haar groene en open karakter zal verliezen. Ze wijzen op het belang van de bomen voor schaduw, verkoeling en leefbaarheid. Het district wil later 154 nieuwe bomen aanplanten, maar dat overtuigt het actiecomité niet. Buurtbewoners kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen. Daarna zijn ook nog beroepsprocedures mogelijk. Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna €200.000 extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks €4 miljoen uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. In Park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen tijdelijk stil. Een meerkoet heeft er een nest gebouwd en broedt er momenteel op haar eieren. Ook de jongen zitten nog op het nest. Omdat de vogel wettelijk beschermd is, werd de fontein uitgeschakeld. Het gaat om de fontein achteraan in de vijver, het verst van kasteel Zorgvliet verwijderd. Zodra de vogels het nest verlaten hebben, wordt het nest verwijderd en kan de fontein opnieuw werken. Door een mogelijke tweede leg kan dat nog duren tot halverwege de zomer.

0: Daar ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van Stad.
0: Vandaag gaan we wandelingen doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: snap.
1: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
2: Wist je dat alle gondels in Venetië verplicht zwart moeten zijn? Die regel stamt immers uit de 17e eeuw, toen rijke Venetianen begonnen te pronken met beschilderde en met goud versierde gondels. De overheid echter vond dat te opzichtig en besliste dat alle gondels zwart gelakt moesten worden. Koffie is meer dan je ochtendredding. Het is ook een verrassend ingrediënt in de keuken, blijkt. De bittere, volle smaak versterkt zoete en hartige gerechten. Voeg daarom een lepeltje espressopoeder toe aan chocoladetaart of browniebeslag. Je proeft geen koffie, maar de chocolade smaakt intenser. In stoofpotjes of barbecue saus zorgt een scheutje sterke koffie voor extra diepte en een vleugje roostertoon. Nog een tip? Gebruik afgekoelde espresso als marinadebasis voor vlees of aubergine, samen met wat sojasaus en honing. En gooi koffie dik niet weg, want het werkt perfect als scheurvreter in de koelkast of als natuurlijke scrub. Zo haal je uit elk kopje nog een extra shot smaak en duurzaamheid.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in district Borsbeek. En we kunnen gaan happen en stappen. En daarom zit ik bij Ann Koemans, district Schepen. Maar ook actief medewerker bij Borsbeek Bruist. Ann, happen en stappen, dat klinkt goed. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat klinkt zeker goed. Wij happen en stappen al sinds 2009 in Borsbeek. Dit jaar doen we het voor het eerst met de vereniging Borsbeek Bruist. Het is een VZW die is voortgevloeid uit het feestcomité en wij zetten de hap en stap verder.
0: Die hap en stap, dus ik neem aan, wandelen, maar onderweg ook wel wat kan proeven.
1: Klopt, we vertrekken aan het Watertorenplein en we wandelen zo'n 6 kilometer, helemaal in het groen. We hadden dit jaar geen gemachtigde opzichters nodig om ons de drukke wegen over te zetten, want wij blijven in de natuur. En wij gaan onderweg op verschillende plekjes iets lekkers.
0: In het groen, ga je dat dan moeten zelf plukken of zo?
1: Nee, het is geen wildpluk. We bieden het aan de mensen, ja. Maar dat is ook wel een goed idee voor in de toekomst.
0: Misschien kan je al verklappen wat er gaat geproefd worden, of blijft dat geheim?
1: Even denken, ik kan iets vertellen, maar niet alles. We gaan starten met iets gezond. En onderweg hebben we ook een hele leuke samenwerking met een lokale ondernemer van Borsbeek, die ons iets huisgemaakt zal aanbieden. En dan de rest zal ik nog even geheim houden.
0: Dan denk ik meteen aan ijscream of zo.
1: Ik hoop op mooi weer.
0: Voilà, je mag er niks over zeggen. Je zei 6 kilometer, is het dan ook geschikt voor jongeren of voor kinderen?
1: Ja, we gaan wel verschillende wandelpaden betreden, dus het zal wat afhangen van het weer in de dagen en de weken voordien, hoe die er zullen bij liggen. Maar ik denk wel dat met een buggy moet lukken.
0: Maar kunnen kinderen van pakweg 5, 6 jaar gewoon meestappen?
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom, jong, oud. Iedereen kan meestappen. Wij hebben ook een zoektocht onderweg. We hebben 2 zoektochten, eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. Dus kinderen zijn zeker welkom om ook mee te stappen, te happen, te trappen en te zoeken.
0: Zometeen gaan we nog even voort over die zoektocht, maar eerst is er een stukje muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Anne Koemans van het district Borsbeek. Over hap en stap, ik heb je ook iets horen zeggen van een zoektocht. Is dat dan een fotozoektocht of moet je echt sporen gaan zoeken?
1: Het is een fotozoektocht en misschien zien we links of rechts ook wel een spoor van een wild dier, want we gaan een aantal nieuwe paadjes verkennen. We gaan zelfs de grens van het district Borsbeek oversteken om het wilde dier te spotten. Maar de zoektocht zelf is een fotozoektocht.
0: En zijn daar dan prijzen mee te winnen?
1: Daar zijn heel erg mooie prijzen mee te winnen. Om 6:30 gaan wij over tot de prijsuitreiking. We hebben twee categorieën. Enerzijds zijn er de prijzen voor de kinderen. Dat zijn naar goede traditie kermisbons. En zij kunnen onmiddellijk na de prijsuitreiking rechtstreeks de kermis op om die bons op te maken. Of de rest in de loop van het weekend kunnen ze dat zeker nog gaan doen. En voor de volwassenen hebben wij een heel erg mooie prijzentafel die samengesteld is door verschillende handelaars uit Borsbeek. Met echt topprijzen. Sommige zijn zelfs meer dan €250 waard.
0: Dat is mooi om mee te doen. Je had ook iets gezegd van pret op het plein.
1: Als we terugkomen van de wandeling, dan is er pret op het plein. Dat is trouwens niet enkel voor onze wandelaars die meedoen aan de hap en stap, maar voor iedereen. Iedereen is daar welkom. Iedereen uit Borsbeek en omliggende
0: gemeente,
1: klopt, ja. En daar starten wij met de animatie vanaf 3:30 tot 7:00. Daar is van alles te doen, heel veel kinderanimatie. We hebben een bar, we hebben ons prijzenrad, er is schrimmen, ballonplooien, reuzenspelen, een bubbelhouse, creatieve workshops. En daar kan ik ook nog zeggen dat we in samenwerking met een Borsbeekse ondernemer de kinderen creatief aan het werk zullen zetten.
0: Het wordt een fantastisch weekend. Borsbeek bruist letterlijk en figuurlijk. Wie informatie wil, waar moeten die terecht?
1: We hebben een eigen website, www.borsbeekbruist.be. Daar vind je het hele programma voor zaterdag en ook voor onze andere activiteiten. En op de website van het district kan je ook altijd terecht. En we hebben ook een eigen Facebookpagina.

Een zomerse dag vandaag met hier en daar wat sluierwolkjes en zo'n 27 graden. Ook het verlengde weekend wordt zonnig en warm. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Begin volgende week zomert het verder.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne groeit het protest tegen de geplande heraanleg van de Ter Rivierenlaan. Buurbewoners verzetten zich vooral tegen de kap van 111 oude bomen. Volgens het district is de heraanleg nodig door problemen met de riolering en om aan veiligheidsnormen van de brandweer te voldoen. In de nieuwe plannen komen ook een middenberm en minder parkeerplaatsen. Bewoners vrezen dat de straat haar groene en open karakter zal verliezen. Ze wijzen op het belang van de bomen voor schaduw, koeling en leefbaarheid. Het district wil later 154 nieuwe bomen aanplanten, maar dat overtuigt het actiecomité niet. Buurtbewoners kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen. Daarna zijn ook nog beroepsprocedures mogelijk. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie. In Park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen tijdelijk stil. Een meerkoet heeft er een nest gebouwd en broedt er momenteel op haar eieren. Ook de jongen zitten nog op het nest. Omdat de vogel wettelijk beschermd is, werd de fontein uitgeschakeld. Het gaat om de fontein achteraan in de vijver, het verst van kasteel Zorgvliet verwijderd. Zodra de vogels het nest verlaten hebben, wordt het nest verwijderd en kan de fontein opnieuw werken. Door een mogelijke tweede leg kan dat nog duren tot halverwege de zomer.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar niet anders als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat eerst in kunnen blijven. Mak er daar of mak er niet daar met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. Ah, wel, tegenwoordig noemen ze dat Otaluw.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes!

Hallo allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Een zomerse dag vandaag met hier en daar wat sluierwolkjes en zo'n 27 graden. Ook het verlengde weekend wordt zonnig en warm. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Begin volgende week zomert het verder.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting 98 miljoen euro. In Park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen tijdelijk stil. Een meerkoet heeft er een nest gebouwd en broedt er momenteel op haar eieren. Ook de jongen zitten nog op het nest. Omdat de vogel wettelijk beschermd is, werd de fontein uitgeschakeld. Het gaat om de fontein achteraan in de vijver, het verst van kasteel Zorgvliet verwijderd. Zodra de vogels het nest verlaten hebben, wordt het nest verwijderd en kan de fontein opnieuw werken. Door een mogelijke tweede leg kan dat nog duren tot halverwege de zomer. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie.

0: Jupiter, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedelo, hè, chocolo.

In Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Hold on Tight, 1981 van ILO. Werd geschreven door ILO-frontman Jeff Lynne. En werd meteen ook de eerste release van het futuristische conceptalbum Time. Een science fiction trip over een man die in 2095 belandt en terug verlangt naar huis, naar 1981. Hold on Tight markeerde een opvallende breuk met ILO's herkenbare geluid, want voor het eerst geen strijkers. Desondanks knalde het nummer met volle kracht vooruit, met zijn rock'n'roll drive, galopperende piano en Lynne's raspende vocalen. Het refrein, deels in het Frans gezongen, spoort aan om je dromen nooit los te laten. Een universele boodschap dus, gegoten in een onweerstaanbare catchy song. De videoclip met toen een recordbudget van £40.000 was een zwart-wit hommage aan jaren 40 serials, inclusief scènes waarin leden instrumenten bespelen die ze op de track niet eens hoorden. De song werd een wereldwijde hit en scoorde zelfs een nummer 1 in Spanje en Zwitserland.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar niet anders als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat hier zijn kunnen blijven. Mag ik er daar of mag ik er niet uit met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. Wel, tegenwoordig noemen ze dat Otto-Lu.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes! Dit is

0: ben ik weer. Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo der Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we wandelingen doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Vandaag gaan we nog eens de country tour op met een liedje dat in 1965 in de USA heel wat prijzen en awards in de wacht sleepte. We hebben het over zanger en acteur Roger Miller. Zijn bekendste song was ongetwijfeld King of the Road. Daarin zingt Miller over zwervers en landlopers die bekend stonden als Kings of the Road. Ze hadden misschien weinig comfort, maar hun geluk bestond uit veel vrijheid. Een beetje de Amerikaanse Robert en Bertrand uit de stripreeks van Willy van der Steen. Miller vertelde dat hij het nummer schreef in 6 weken tijd toen hij door Indiana reed en er een bord zag met daarop caravans te koop of te huur. Enkele weken later was hij in Ontario, Canada, waar hij een beeldje zag van een zwerver in een sigarenwinkel. Hij kocht het beeldje en maakte zijn lied af in de kamer waar hij verbleef. Miller's gekrabbelde tekst van King of the Road hangt nu in een nis van de Country Music Hall of Fame. In de jaren 70 opende hij 2 motor-inns met de naam King of the Road, 1 in Nashville en 1 in Georgia. In tegenstelling tot de goedkope onderkomens waar Miller in zijn lied over zingt, werden deze motels echter aangeprezen als luxe accommodaties. Op de bovenste verdieping van het motel in Nashville was een muziekclub gevestigd waar Roger Miller vaak optrad. Miller was een fervent roker en stierf van long- en keelkanker in 1992. Wij herinneren hem door deze country-klassieker. Dit is King of the Road.

hele goede middag. Welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag, 22 mei 2003. Panamarenko ging de zomer van 2003 in Palme. Dat stond er in de krant van 22 mei 2003. Die dag opende in het Rubbenshuis de tentoonstelling Tekenen en Rekenen, met tekeningen van de Antwerpse modernist. Het was de eerste keer sinds de openstelling voor het publiek in 1946 dat het Rubbenshuis moderne of hedendaagse kunst toonde. In de namiddag van 22 mei 2003 werd op het Sint-Jansplein een standbeeld ingehuldigd van Panamarenko. En in het Antwerpse luchtschipgebouw startte er toen een expositie met zijn nieuwste werk. Vanaf juni ging er dan ook nog een grote tentoonstelling open in het MUCA van Panamarenko. Wil je je onderdompelen in de wereld van Panamarenko? Boek dan eens een rondleiding in het Panamarenko-huis, nabij het MUCA. Woensdag 22 mei 2013. Op woensdag 22 mei 2013 kwam Noerdin uit Antwerpen in de krant vertellen hoe hij de dag ervoor van een slechte toch een goede dag had kunnen maken. Noerdin was namelijk een ex-dakloze en hij was erin geslaagd om op 21 mei 2013 een drenkeling uit de Schelde te redden. Noerdin was trouwens ook bekend van het WK voetbal voor daklozen, waar hij in 2008 met de ploeg Antwerp Street Boys voor naar Australië trok. Toen hij op 21 mei 2013 met de fiets onderweg was langs de kaaien, merkte hij dat er aan het ponton bij het Steenplein heel wat volk naar het water liep. Een man die vermoedelijk uit het leven wilde stappen lag in de Schelde. Maar samen met de hulp van twee politie-inspecteurs kon Noerdin de man bij zijn broekspijpen grijpen en kregen ze hem weer op het droge.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

We krijgen een heldere en erg zachte nacht bij minima rond 15 graden. Het Pinksterweekend ziet er erg zomers uit, met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden. Ook maandag en dinsdag worden zeer warme dagen.

0: is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna €200.000 extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks €4 miljoen uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. In Deurne groeit het protest tegen de geplande heraanleg van de Ter Rivierenlaan. Buurtbewoners verzetten zich vooral tegen de kap van 111 oude bomen. Volgens het district is de heraanleg nodig door problemen met de riolering en om aan veiligheidsnormen van de brandweer te voldoen. In de nieuwe plannen komen ook een middenberm en minder parkeerplaatsen. Bewoners vrezen dat de straat haar groene en open karakter zal verliezen. Ze wijzen op het belang van de bomen voor schaduw, verkoeling en leefbaarheid. Het district wil later 154 nieuwe bomen aanplanten, maar dat overtuigt het actiecomité niet. Buurtbewoners kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen. Daarna zijn ook nog beroepsprocedures mogelijk. De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting €98 miljoen. De

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar niet anders als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat eerst in kunnen blijven. Mak er daar of mak er niet daar met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. Ah, wel, tegenwoordig noemen ze dat Otto.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes!
2: Dit is

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in district Borsbeek. En we kunnen gaan happen en stappen. En daarom zit ik bij Ann Koemans, district Schepen. Maar ook actief medewerker bij Borsbeek Bruist. Ann, happen en stappen, dat klinkt goed. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat klinkt zeker goed. Wij happen en stappen al sinds 2009 in Borsbeek. Dit jaar doen we het voor het eerst met de vereniging Borsbeek Bruist. Het is een VZW die is voortgevloeid uit het feestcomité en wij zetten de hap en stap verder.
0: Die hap en stap, dus ik neem aan, wandelen, maar onderweg ook wel wat kan proeven.
1: Klopt, we vertrekken aan het Watertorenplein en we wandelen zo'n 6 kilometer, helemaal in het groen. We hadden dit jaar geen gemachtigde opzichters nodig om ons de drukke wegen over te zetten, want wij blijven in de natuur. En wij gaan onderweg op verschillende plekjes iets lekkers.
0: In het groen, ga je dat dan moeten zelf plukken of zo?
1: Nee, het is geen wildpluk. We bieden het aan de mensen, ja. Maar dat is ook wel een goed idee voor in de toekomst.
0: Misschien kan je al verklappen wat er gaat geproefd worden, of blijft dat geheim?
1: Even denken, ik kan iets vertellen, maar niet alles. We gaan starten met iets gezond. En onderweg hebben we ook een hele leuke samenwerking met een lokale ondernemer van Borsbeek, die ons iets huisgemaakt zal aanbieden. En dan de rest zal ik nog even geheim houden.
0: Dan denk ik meteen aan ijscream of zo.
1: Ik hoop op mooi weer.
0: Voilà, je mag er niks over zeggen. Je zei 6 kilometer, is het dan ook geschikt voor jongeren of voor kinderen?
1: Ja, we gaan wel verschillende wandelpaden betreden. Dus het zal wat afhangen van het weer in de dagen en de weken voordien, hoe die er zullen bij liggen. Maar ik denk wel dat met een buggy moet lukken.
0: Maar kunnen kinderen van pakweg 5, 6 jaar gewoon meestappen?
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom, jong, oud. Iedereen kan meestappen. Wij hebben ook een zoektocht onderweg. We hebben 2 zoektochten, eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. Dus kinderen zijn zeker welkom om ook mee te stappen, te happen, te trappen en te zoeken.
0: Zometeen gaan we nog even voort over die zoektocht, maar eerst is er een stukje muziek. 1, 2...

0: Ik zit nog steeds bij Anne Koemans van het district Borsbeek. Over hap en stap, ik heb je ook iets horen zeggen van een zoektocht. Is dat dan een fotozoektocht of moet je echt sporen gaan zoeken?
1: Het is een fotozoektocht en misschien zien we links of rechts ook wel een spoor van een wild dier, want we gaan een aantal nieuwe paadjes verkennen. We gaan zelfs de grens van het district Borsbeek oversteken om het wilde dier te spotten. Maar de zoektocht zelf is een fotozoektocht.
0: En zijn daar dan prijzen mee te winnen?
1: Daar zijn heel erg mooie prijzen mee te winnen. Om 6:30 gaan wij over tot de prijsuitreiking. We hebben twee categorieën. Enerzijds zijn er de prijzen voor de kinderen. Dat zijn naar goede traditie kermisbons. En zij kunnen onmiddellijk na de prijsuitreiking rechtstreeks de kermis op om die bons op te maken. Of de rest in de loop van het weekend kunnen ze dat zeker nog gaan doen. En voor de volwassenen hebben wij een heel erg mooie prijzentafel die samengesteld is door verschillende handelaars uit Borsbeek. Met echt topprijzen. Sommige zijn zelfs meer dan €250 waard.
0: Dat is mooi om mee te doen. Je had ook iets gezegd van pret op het plein.
1: Als we terugkomen van de wandeling, dan is er pret op het plein. Dat is trouwens niet enkel voor onze wandelaars die meedoen aan de hap en stap, maar voor iedereen. Iedereen is daar welkom. Iedereen uit Borsbeek en omliggende
0: gemeenten, districten.
1: Klopt, ja. En daar starten we met de animatie vanaf 3:30 tot 7:00. Daar is van alles te doen. Heel veel kinderanimatie. We hebben een bar. We hebben ons prijzenrad. Er is schrimmen, ballonplooien, reuzenspelen, een bubbelhuis, creatieve workshops. En daar kan ik ook nog zeggen dat we in samenwerking met een Borsbeekse ondernemer de kinderen creatief aan het werk zullen zetten.
0: Het wordt een fantastisch weekend. Borsbeek bruist letterlijk en figuurlijk. Wie informatie wil, waar moeten die terecht?
1: We hebben een eigen website, www.borsbeekbruist.be. Daar vind je het hele programma voor zaterdag en ook voor onze andere activiteiten. En op de website van het district kan je ook altijd terecht. En we hebben ook een eigen Facebookpagina.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

We krijgen een heldere en erg zachte nacht bij minima rond 15 graden. Het Pinksterweekend ziet er erg zomers uit, met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden. Ook maandag en dinsdag worden zeer warme dagen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna €200.000 extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks €4 miljoen uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. De renovatie van de Bourla-schouwburg in Antwerpen is opnieuw uitgesteld. De werken starten nu pas na de zomer van 2027. Het is al de tweede keer dat de planning opschuift. De voorbereidende studies en de verdere uitwerking van de plannen neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daardoor kan het toneelhuis voorlopig in de Bourla blijven spelen. De historische schouwburg uit 1834 is dringend toe aan een grondige renovatie op vlak van veiligheid, comfort en duurzaamheid. Gedurende de werken verhuist het toneelhuis tijdelijk naar de kleinere theaterzaal op het eilandje. De renovatie van de Bourla zal zo'n 3 jaar duren en kost naar schatting €98 miljoen. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie. De Raad.

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen. En gezellige koffiebars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur, Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

We krijgen een heldere en erg zachte nacht bij minima rond 15 graden. Het Pinksterweekend ziet er erg zomers uit, met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden. Ook maandag en dinsdag worden zeer warme dagen.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar een Janers als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat hier zijn kunnen blijven. Mak er daar of mak er niet uit met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. Ah, wel, tegenwoordig noemen ze dat Otto-Lu.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes! Dit is

Nou, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegensvlug toe. Hij stuwt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. Wist je dat je in Thailand in de problemen kan komen door op geld te trappen of er doodleuk op te gaan staan? Omdat de koning op elk bankbiljet staat afgebeeld, wordt het beschouwd als een belediging van de monarchie.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data, nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort Vier in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in 1 onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

We krijgen een heldere en erg zachte nacht bij minima rond 15 graden. Het Pinksterweekend ziet er erg zomers uit, met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden. Ook maandag en dinsdag worden zeer warme dagen.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie. Stad Antwerpen maakt extra geld vrij voor de aanpak van drugsverslaving en overlast in de buurt van het De Koninkplein, Parkspoor Noord en de Universiteitswijk. Het gaat om bijna €200.000 extra voor hulpverlening op straat. De stad wil vooral moeilijk bereikbare drugsgebruikers beter begeleiden naar zorg, opvang en medische hulp. Het aantal peercoaches wordt daarom verdubbeld. Die hulpverleners zijn dagelijks aanwezig in de wijken en spreken gebruikers ook aan op overlast. Voor het eerst komt er nu ook een gelijkaardige werking in de universiteitsbuurt en rond inloopcentrum De Noen in de Blindenstraat. In totaal trekt Antwerpen jaarlijks €4 miljoen uit voor de aanpak van verslavingsproblematiek. In Park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen tijdelijk stil. Een meerkoet heeft er een nest gebouwd en broedt er momenteel op haar eieren. Ook de jongen zitten nog op het nest. Omdat de vogel wettelijk beschermd is, werd de fontein uitgeschakeld. Het gaat om de fontein achteraan in de vijver, het verst van kasteel Zorgvliet verwijderd. Zodra de vogels het nest verlaten hebben, wordt het nest verwijderd en kan de fontein opnieuw werken. Door een mogelijke tweede leg kan dat nog duren tot halverwege de zomer.

0: Daar ben ik weer, Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitsstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo. De radio.

0: beleefd.
1: Het is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag. Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes!

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Dit weekend is er heel wat te beleven in district Borsbeek. En we kunnen gaan happen en stappen. En daarom zit ik bij Ann Koemans, district Schepen. Maar ook actief medewerker bij Borsbeek Bruist. Ann, happen en stappen, dat klinkt goed. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat klinkt zeker goed. Wij happen en stappen al sinds 2009 in Borsbeek. Dit jaar doen we het voor het eerst met de vereniging Borsbeek Bruist. Het is een VZW die is voortgevloeid uit het feestcomité en wij zetten de hap en stap verder.
0: Die hap en stap, dus ik neem aan, wandelen, maar onderweg ook wel wat kan proeven.
1: Klopt, we vertrekken aan het Watertorenplein en we wandelen zo'n 6 kilometer, helemaal in het groen. We hadden dit jaar geen gemachtigde opzichters nodig om ons de drukke wegen over te zetten, want wij blijven in de natuur. En wij gaan onderweg op verschillende plekjes iets lekkers.
0: In het groen, ga je dat dan moeten zelf plukken of zo?
1: Nee, het is geen wildpluk. We bieden het aan de mensen, ja. Maar dat is ook wel een goed idee voor in de toekomst.
0: Misschien kan je al verklappen wat er gaat geproefd worden, of blijft dat geheim?
1: Even denken, ik kan iets vertellen, maar niet alles. We gaan starten met iets gezond. En onderweg hebben we ook een hele leuke samenwerking met een lokale ondernemer van Borsbeek, die ons iets huisgemaakt zal aanbieden. En dan de rest zal ik nog even geheim houden.
0: Dan denk ik meteen aan ijscream of zo.
1: Ik hoop op mooi weer.
0: Voilà, je mag er niks over zeggen. Je zei 6 kilometer, is het dan ook geschikt voor jongeren of voor kinderen?
1: Ja, we gaan wel verschillende wandelpaden betreden. Dus het zal wat afhangen van het weer in de dagen en de weken voordien, hoe die er zullen bij liggen. Maar ik denk wel dat met een buggy moet lukken.
0: Maar kunnen kinderen van pakweg 5, 6 jaar gewoon meestappen?
1: Ja, zeker. Iedereen is welkom, jong, oud. Iedereen kan meestappen. Wij hebben ook een zoektocht onderweg. We hebben 2 zoektochten, eentje voor de volwassenen en eentje voor de kinderen. Dus kinderen zijn zeker welkom om ook mee te stappen, te happen, te trappen en te zoeken.
0: Zometeen gaan we nog even voort over die zoektocht. Maar eerst is er een stukje muziek. MUZIEK

0: is bij Anne Koemans van het district Borsbeek over Hap en Stap. Ik heb je ook iets horen zeggen van een zoektocht. Is dat dan een fotozoektocht of moet je echt sporen gaan zoeken?
1: Het is een fotozoektocht en misschien zien we links of rechts ook wel een spoor van een wild dier, want we gaan een aantal nieuwe paadjes verkennen. We gaan zelfs de grens van het district Borsbeek oversteken om het wilde dier te spotten. Maar de zoektocht zelf is een fotozoektocht.
0: En zijn daar dan prijzen mee te winnen?
1: Daar zijn heel erg mooie prijzen mee te winnen. Om 6:30 gaan wij over tot de prijsuitreiking. We hebben twee categorieën. Enerzijds zijn er de prijzen voor de kinderen. Dat zijn naar goede traditie kermisbons. En zij kunnen onmiddellijk na de prijsuitreiking rechtstreeks de kermis op om die bons op te maken. Of de rest in de loop van het weekend kunnen ze dat zeker nog gaan doen. En voor de volwassenen hebben wij een heel erg mooie prijzentafel die samengesteld is door verschillende handelaars uit Borsbeek. Met echt topprijzen. Sommige zijn zelfs meer dan €250 waard.
0: Dat is mooi om mee te doen. Je had ook iets gezegd van pret op het plein.
1: Als we terugkomen van de wandeling, dan is er pret op het plein. Dat is trouwens niet enkel voor onze wandelaars die meedoen aan de Hap en Stap, maar voor iedereen. Iedereen is daar welkom. Iedereen uit Borsbeek en omliggende
0: gemeente,
1: klopt, ja. En daar starten wij met de animatie vanaf 2:30 tot 7:00. Daar is van alles te doen, heel veel kinderanimatie. We hebben een bar, we hebben ons prijzenrad, er is schrimmen, ballonplooien, reuzenspelen, een bubbelhouse, creatieve workshops. En daar kan ik ook nog zeggen dat we in samenwerking met een Borsbeekse ondernemer de kinderen creatief aan het werk zullen zetten.
0: Het wordt een fantastisch weekend. Borsbeek bruist letterlijk en figuurlijk. Wie informatie wil, waar moeten die terecht?
1: We hebben een eigen website, www.borsbeekbruist.be. Daar vind je het hele programma voor zaterdag en ook voor onze andere activiteiten. En op de website van het district kan je ook altijd terecht. En we hebben ook een eigen Facebookpagina.

We krijgen een heldere en erg zachte nacht bij minima rond 15 graden. Het Pinksterweekend ziet er erg zomers uit, met veel zon en temperaturen net onder de 30 graden. Ook maandag en dinsdag worden zeer warme dagen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Deurne groeit het protest tegen de geplande heraanleg van de Ter Rivierenlaan. Buurtbewoners verzetten zich vooral tegen de kap van 111 oude bomen. Volgens het district is de heraanleg nodig door problemen met riolering en om aan veiligheidsnormen van de brandweer te voldoen. In de nieuwe plannen komen ook een middenberm en minder parkeerplaatsen. Bewoners vrezen dat de straat haar groene en open karakter zal verliezen. Ze wijzen op het belang van de bomen voor schaduw, koeling en leefbaarheid. Het district wil later 154 nieuwe bomen aanplanten, maar dat overtuigt het actiecomité niet. Buurtbewoners kunnen nog bezwaren indienen tegen de plannen. Daarna zijn ook nog beroepsprocedures mogelijk. In Park Zorgvliet in Hoboken ligt een van de fonteinen tijdelijk stil. Een meerkoet heeft er een nest gebouwd en broedt er momenteel op haar eieren. Ook de jongen zitten nog op het nest. Omdat de vogel wettelijk beschermd is, werd de fontein uitgeschakeld. Het gaat om de fontein achteraan in de vijver, het verst van kasteel Zorgvliet verwijderd. Zodra de vogels het nest verlaten hebben, wordt het nest verwijderd en kan de fontein opnieuw werken. Door een mogelijke tweede leg kan dat nog duren tot halverwege de zomer. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen kreeg de voorbije 6 maanden meermaals te maken met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging van IDW. Het gaat niet alleen om leerkrachten, maar ook om poetspersoneel en administratieve medewerkers. De agressie komt van leerlingen, ouders, buren of leveranciers. Het aantal incidenten steeg van 24% in 2021 naar 26% dit jaar. Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt de signalen ernstig en wil scholen beter ondersteunen. Er komt ook extra opleiding voor personeel om beter om te gaan met moeilijk gedrag. Daarnaast wordt het schoolreglement aangepast met duidelijke afspraken over respectvolle communicatie.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Hier ben ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
3: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
2: Vandaag gaan we wandelingen doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
3: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
2: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
3: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
2: Radio van de Stad.
3: En wandel mee door de stad.
2: Toedeloo, hè, chocolo.

0: Martijn. Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Donderdag, 22 mei 2003. Panamarenko ging de zomer van 2003 in Palmen. Dat stond er in de krant van 22 mei 2003. Die dag opende in het Rubbenshuis de tentoonstelling Tekenen en Rekenen, met tekeningen van de Antwerpse modernist. Het was de eerste keer sinds de openstelling voor het publiek in 1946 dat het Rubbenshuis moderne of hedendaagse kunst toonde. In de namiddag van 22 mei 2003 werd op het Sint-Jansplein een standbeeld ingehuldigd van Panamarenko. En in het Antwerpse luchtschipgebouw startte er toen een expositie met zijn nieuwste werk. Vanaf juni ging er dan ook nog een grote tentoonstelling open in het MUCA van Panamarenko. Wil je je onderdompelen in de wereld van Panamarenko? Boek dan eens een rondleiding in het Panamarenko-huis, nabij het MUCA. Woensdag 22 mei 2013. Op woensdag 22 mei 2013 kwam Noerdin uit Antwerpen in de krant vertellen hoe hij de dag ervoor van een slechte toch een goede dag had kunnen maken. Noerdin was namelijk een ex-dakloze en hij was erin geslaagd om op 21 mei 2013 een drenkeling uit de Schelde te redden. Noerdin was trouwens ook bekend van het WK voetbal voor daklozen, waar hij in 2008 met de ploeg Antwerp Street Boys voor naar Australië trok. Toen hij op 21 mei 2013 met de fiets onderweg was langs de kaaien, merkte hij dat er aan het ponton bij het Steenplein heel wat volk naar het water liep. Een man die vermoedelijk uit het leven wilde stappen lag in de Schelde. Maar samen met de hulp van twee politie-inspecteurs kon Noerdin de man bij zijn broekspijpen grijpen en kregen ze hem weer op het droge.

0: FM. DAB+ en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Hungry Heart was een belangrijke single uit de carrière van Bruce Springsteen en markeerde bijgevolg zijn eerste top 10 hit in de States. Het nummer werd uitgebracht in oktober 80 en stond op zijn vijfde studioalbum The River. Textueel draaide de song om thema's van verlangen, vrijheid en ontrouw. De Bos vertelde het verhaal van iemand die voortdurend op zoek is naar nieuwe ervaringen en niet vastgehouden kan worden door relaties of verantwoordelijkheden. Hungry Heart schreef Bruce oorspronkelijk voor de Ramones. Joey Ramone vroeg Springsteen een nummer te schrijven voor de band. En diezelfde nacht schreef hij Hungry Heart. Op aanraden van zijn manager John Landau besloot hij het nummer echter zelf te behouden. De titel is geïnspireerd door een regel uit een gedicht van Alfred Tennyson. For always roaming with a hungry heart. Springsteens zang op de opname is bewust iets verhoogd in pitch, wat het nummer een lichter, commerciëler geluid geeft. Het nummer werd echter nooit een hit, want zowel in 1980 als 1995 stond het 4 weken in de tipparade bij onze noorderburen. De song werd tevens ook gebruikt in onder andere de films The Wedding Singer, The Perfect Storm en Warm Bodies en de televisieserie The Handmaid's Tale. Daarnaast is het gecoverd door een groot aantal artiesten, waaronder Juanes, Smokey, Rod Stewart en Paul Young.

0: begin ik weer. Patrick van Oitzel, de dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloos.

0: is weer tijd voor het seniorenspel. Op zondag 7 juni kan je met z'n tweetjes mee op stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel, wanneer je er wordt uitgeloot als winnaar van dat seniorenspel. Wat moet je daarvoor doen? Wel, we gaan elke weekdag op zoek naar een straat of een plein in Antwerpen. Patrick van Uitsel geeft je hier op de radio een hele dag door verschillende aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je terugvindt op onze website, Facebook en Instagram, dan kan je de oplossing makkelijk vinden. Dit zijn de hints van vandaag.
1: In die straat, hè, was er ooit een poort waar niet anders als koeien daar liepen. En in die straat woonde een rijke Duts die had ervoor gezorgd, hè, dat de zusters van de Zwartzusterstraat hier zijn kunnen blijven. Mak er daar of mak er niet uit met mijn camionet of met mijn auto? Dat is een heel goeie vraag, hè. Ah, wel, tegenwoordig noemen ze dat Otaloo.
0: Ken je de oplossing? Mail die dan voor 8 uur vanavond naar info@radioexpress.be. Niet vergeten je naam, adres en telefoonnummer mee te vermelden in die mail. En ook heel belangrijk, het codewoord. En dat is vandaag zitten. We spelen dus voor 2 tickets om op zondag 7 juni tussen 2 en 4 mee op stadswandeling te gaan met dialectgids Patrick van Uitsel. Veel succes!

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melodie uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaarzen.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo Duitstad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van de stad.
0: Vandaag gaan we een wandelingetje doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van de stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.

0: ben ik weer, Patrick van Oitzel, een dialectkids van Antwerpen en van Melo uit Stad.
1: Patrick van Oitzel nodigt jullie uit voor een plezante stadswandeling. Samen met Patrick trekken we op zondag 7 juni tussen 2 en 4 door het centrum van Stad.
0: Vandaag gaan we een wandeling eens doen, hè? We mogen niet te vaar zijn.
1: En onze dialectgids vertelt historische feiten, mythen en legenden, interessante weetjes en echte Antwerpse volksverhalen. Dat alles met het nodige chauvinisme in de enige echte wereldtaal. Met op tijd een grap en een grol.
0: Vandaag gaan we een beetje lachen, hè? Dat mag wel eens.
1: Wil je meewandelen? Speel dan mee met het seniorenspel. We zoeken iedere weekdag een straat of een plein in Antwerpen. We geven je op de radio een hele dag door aanwijzingen. Als je die combineert met de foto die je op onze website, Facebook en Instagram ziet, dan vind je de oplossing. Uit al die oplossingen loten wij 15 koppels die op 7 juni gratis mogen meewandelen. Zet hem op Express.
0: Radio van Stad.
1: En wandel mee door de stad.
0: Toedeloo, hè, chocolo.